0: Hello, people. Today's show is brought to you by Lexington. I don't know what they are. I don't know what they make. I don't know what it is. But they sound good.
1: Alles waarna een man en een sigaret zoek en volop daarvan, dat het Lexington. Wanksington gee je daar die vol rijk geur van puik geroosterde tabak. Dat is recht.